0: Dit is ZFM.
1: ZFM.
0: Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners van de staten, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer de staten Kansas en Arizona stellen dat het programma zo ontworpen is dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om vervolgens waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI alleen nog AI-modellen ontwikkelt die in lijn zijn met menselijke waarden. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK is opnieuw in opspraak geraakt. In fragmenten van een nieuwe documentaire is te zien hoe onder andere gekozen lokale politici zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. Eén lid noemt huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten en een ander stelt voor om varkenskoteletten te begraven op een plek waar een moskee zou komen. De partij van Nigel Farage zegt dat er een onderzoek loopt en dat in sommige gevallen al een schorsing is opgelegd. De documentaire Undercover een jaar bij Reform is vanaf 18 oktober te zien. Er loopt overigens ook nog een onderzoek naar Reform UK vanwege mogelijk illegale partijdonaties. De partij zelf ontkent dat daarmee is gesjoemeld. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. En Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e en ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 4 uur.
1: Hetje Verschuren met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer de staten Kansas en Arizona stellen dat het programma zo ontworpen is dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om vervolgens waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI alleen nog modellen ontwikkelt die in lijn zijn met de menselijke waarde. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney tegen The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney brak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot dramaserie. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met Oud en Nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. Een schilderij van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky heeft bij een veiling in Londen zo'n 32 miljoen euro opgebracht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, hing tientallen jaren in een museum in München. In 2023 werd het als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Lebenstein. De in Rusland geboren Kandinsky nam tijdens zijn jaren in Frankrijk de Franse nationaliteit aan en leefde ook lange tijd in Duitsland. Zijn stijl wordt geschaard onder het expressionisme en het symbolisme. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. Het techbedrijf zou mensen met de chatbot hebben aangezet tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanmoedigen anderen pijn te doen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI zijn modellen aanpast. Meerdere leden en politici van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In fragmenten van een nieuwe undercover documentaire van zender ITV is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de succesvolle Ierse auteur Sally Rooney worden in het Verenigd Koninkrijk uit de handel genomen vanwege haar steun aan de pro-Palestijnse Britse actiegroep Palestine Action. Vorig jaar werd Palestine Action op de terreurlijst gezet en daarmee verboden. Rooney is bekend van de boeken Normale Mensen, Gesprekken met Vrienden en Intermezzo. En bij een veiling in Londen is een werk van de Russisch-Franse schilder Vasily Kandinsky voor 32 miljoen euro verkocht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, werd in 2023 als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanzetten tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI zijn modellen aanpast. Meerdere politici van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In fragmenten van een nieuwe undercover-documentaire van zender ITV is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de succesvolle Ierse auteur Sally Rooney worden in het Verenigd Koninkrijk uit de handel genomen vanwege haar steun aan actiegroep Palestine Action. Vorig jaar werd Palestine Action op de terreurlijst gezet en daarmee verboden. Rooney is bekend van de boeken Normale Mensen, Gesprekken met Vrienden en Intermezzo. Bij een veiling in Londen is een werk van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky voor 32 miljoen euro verkocht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, werd in 2023 als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen. Het weer, de dag begint met veel zon. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM in de nacht.

0: is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanzetten tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. Meerdere politici van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd door undercoverjournalisten terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In een nieuwe documentaire is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. En in Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. Het weer, veel zon en het blijft droog bij 18 tot 20 graden.
0: Dit is

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben het techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners van de staten, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer Kansas en Arizona stellen dat het programma zo is ontworpen dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om daarna waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. In Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners van Flora Dorp stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn opgepakt. Op een veiling in Londen is een schilderij van de Russisch-Franse schilder Kandinsky verkocht. Das bunte Leben werd in 2023 als nazi-roofkunst bestempeld en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Lewenstein. Ze hebben het nu dus verkocht.
2: And selling the Kandinsky masterpiece at Christie's for £27 million. Congratulations.
1: De opbrengst was 27 miljoen pond dus, omgerekend bijna 32 miljoen euro. Feyenoord heeft in de Champions League gewonnen van het Italiaanse Como. In Rotterdam werd het 3-2. Como kwam op voorsprong, maar de kersverse Oranje International ZGL scoorde snel de gelijkmaker, zag deze commentator van Ziggo Sport.
3: ZGL, dat is goed wegdraaien. Oh, daar is hij al. Prachtige goal van ZGL. 1-1. Een minuut na het doelpunt van Como is het weer gelijk. En hoe?
1: In de tweede helft kwam Feyenoord op voorsprong dankzij Hach Moussa, die daarna nog een eigen doelpunt van de Italianen veroorzaakte. Het weer. De dag begint met veel zon. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten slepen OpenAI voor de rechter, het bedrijf achter ChatGPT. Volgens de staten is de chatbot onveilig en misleidend. Zo zou de chatbot gevaarlijk medisch advies geven. En onlangs bleek dat ChatGPT een tiener aanzette tot zelfdoding. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval. De politie en het Openbaar Ministerie hebben moederbedrijf Ahold gevraagd om dat wel te doen. De website en app van de supermarkt werken nog steeds niet. De winkels worden wel weer bevoorraad. En in Berkel en Roderijs is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Daarbij kwam veel rook vrij en de loods is volledig verwoest. Ook zijn auto's beschadigd geraakt. Er vielen geen slachtoffers. Het weer, veel zon en het blijft droog. Het wordt 18 tot 20 graden.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij wielerploeg Picnic PostNL, voorheen Team Sunweb, heerst een angstcultuur. Blijkt uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier. Ze spraken met ruim 70 renners, oudrenners en medewerkers van de ploeg, onder wie Martijn Tusveld.
2: Ik had het gevoel dat ik belangrijk was voor de ploeg, maar dat ik niet gewaardeerd werd en ik had ook geen idee hoe ik dat om kon keren. Die periode heb ik veel depressieve gedachten gehad en ook gedacht om mezelf wat aan te doen.
1: Er golden zeer strenge regels binnen de wielenploeg en wie kritiek had werd uitgesloten. Picnic PostNL wil er niet op reageren. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval door hackers. De politie en het OM hebben moederbedrijf Ahold wel gevraagd om dat te doen, omdat het nodig is voor het strafrechtelijk onderzoek. Inmiddels komt de bevoorrading van de winkels weer op gang. Vanaf vanavond moeten er ook weer vers producten worden aangevoerd. De gemeenteraadsleden en lokale kandidaten van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze racistisch, seksistisch en gewelddadig zich uitlieten. In fragmenten van een nieuwe undercover documentaire van Channel 4 is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. Tussen Noord-Korea en China is een nieuwe brug geopend na 12 jaar van uitstel. In 2014 was de brug over de rivier Yalu zo goed als klaar. Maar bij de aansluiting op de weg lag Noord-Korea dwars, zegt correspondent Laura van Meegen.
3: Een paar jaar geleden werd wel bericht dat Noord-Korea als eis had gesteld dat China alles zou betalen. En dat dat toch voor China een brug te ver was.
1: Volgens experts wilde Noord-Korea voorkomen dat het te afhankelijk zou worden van China. Nu de landen de banden weer aanhalen, kon de brug ook worden geopend. Het weer, eerst veel zon. Vanmiddag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. In Noord-Holland loopt het verkeer vertraging op de A27 Almere richting Gorkum. Er staat een vrachtauto met pech op de rechterrijstrook tussen Hilversum en knooppunt Lunetten. Oorzaakt langzaam rijdend verkeer 9 kilometer met 25 minuten vertraging. Ook op de N207 is het druk in de richting van Hillegom. Doe je er vanuit Alphen aan de Rijn tussen Rijnsaterwoude en Leimuiden 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er heerst al jaren een angstcultuur bij wielerploeg Picnic PostNL, die eerder Team Sunweb heette. Wielrenners kregen met strenge regels te maken en wie kritiek had, mocht geen grote wedstrijden meer rijden. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier. Bij hevige overstromingen in Istanbul in Turkije zijn zeker 2 doden gevallen. Een jongen van 14 werd geëlectrocuteerd toen hij door waterplassen liep. Het andere slachtoffer werd meegesleurd door het water en viel met zijn hoofd op de stoep. En Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar entree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg. Het weer, veel zon en het blijft droog bij 18 tot 20 graden.
0: Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de aanvallen op Russische energiedoelen worden hervat. Afgelopen zondag kondigde president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuur hadden afgesproken voor de energiesector. Rusland heeft nooit op dat bestand gereageerd en bleef de energiesector in Oekraïne aanvallen. EU-leiders overleggen vandaag in Brussel over de steun aan Oekraïne en de nieuwe Europese begroting en hoge energieprijzen. Vooral de begroting is een belangrijk agendapunt vanwege verkiezingen in een aantal grote Europese landen. EU-leiders voelen haast, zegt EU-redacteur Roemer Okhuizen.
2: Dus je merkt dat ze hier in Brussel het gevoel hebben van ja, het is nu al lastig. Laten we maar proberen er voor die verkiezingen uit te komen. Zodat we niet volgend jaar in nog grotere problemen komen.
1: Om tot een begrotingsakkoord te komen moeten alle EU-landen akkoord gaan. Het lijkt deze top nog niet te gaan gebeuren. In de Turkse stad Istanbul zijn twee mensen omgekomen bij hevige overstromingen. Istanbul heeft te maken met extreem zware regenval. Op beeld is te zien dat auto's door de straten drijven en metrostations en tunnels staan onder water. Scholen en overheidsgebouwen in Istanbul blijven vanwege het extreme weer dicht. Wielrenners en stafleden van de ploeg Picnic PostNL, voorheen Team Sunweb, voelen zich al jaren onveilig. Uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier blijkt dat er een angstcultuur heerst. Dat herkent ook voormalig trainer Adriaan Helmantel.
3: Je werkt met mensen die op het hoogste niveau sport bedrijven en op het hoogste niveau die sporters ondersteunen. Het zijn geen machines.
1: Wielrenners hadden te maken met strenge regels en wie kritiek had, mocht geen grote wedstrijden meer rijden. Picnic PostNL wil zelf niet reageren. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en regen en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment 20 kilometer file in Noord-Holland. Nou, de meeste vertraging die wordt veroorzaakt door een groot ongeluk op de A9 met meerdere voertuigen. In de richting van Amstelveen is de weg dicht tussen Beverwijk Oost en afrit Haarlem-Zuid. Dat veroorzaakt onder andere vertragingen op de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem. Tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 10 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij hevige overstromingen in Istanbul in Turkije zijn zeker 2 doden gevallen. Een jongen van 14 overleed nadat hij werd geëlektrocuteerd toen hij door waterplassen liep. Het andere slachtoffer werd meegesleurd door het water en viel met zijn hoofd op de stoep. De overstromingen komen door zware regenval. Op beelden is te zien dat auto's door de straten van Istanbul drijven en metrostations en tunnels staan onder water. Scholen en overheidsgebouwen blijven vanwege het extreme weer dicht. Er heerst al jaren een angstcultuur bij wielerploeg Picnic PostNL, die eerder Team Sunweb heette. Wielrenners kregen met strenge regels te maken en wie kritiek had, mocht geen grote wedstrijden meer rijden. NOS Sport sprak met ruim 70 renners, oudrenners en stafleden. Ze zeggen dat ze zich onveilig voelden of getraumatiseerd zijn vertrokken bij de ploeg. De Vereniging van Beroepswielrenners herkent de verhalen en zegt dat renners vaker aan de bel hebben getrokken. Picnic PostNL zelf wil er niet op reageren. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de aanvallen op Russische energiedoelen worden hervat. Afgelopen zondag kondigde de Amerikaanse president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuren hadden afgesproken voor de energiesector. Rusland heeft nooit op het bestand gereageerd en bleef de energiesector in Oekraïne aanvallen. In Pakistan zijn minstens 27 scholieren en een lerares omgekomen toen het dak van een school instortte. Het gebeurde in de stad Peshawar in het noordwesten van Pakistan. Volgens Pakistanse media zijn er meer dan 30 gewonden, van wie een deel ernstig. Er zitten nog kinderen vast onder het puin. Reddingsteams proberen ze te bereiken. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem veroorzaakt een ongeluk vertraging. Tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan we ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlink Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM.

0: ZFM met het nieuws van 11 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Premier Jette roept de EU-leiders op om Oekraïne meer te steunen met geld en militaire middelen. Aan het begin van de EU-top in Brussel zei Jette dat de steun van veel lidstaten achterblijft. Ook de Amerikanen doen volgens de premier te weinig. De Oekraïnse president Zelensky klaagt over trage verbindingen met Starlink, het satellietsysteem van Elon Musk. Daardoor weet Oekraïne niet op tijd dat er Russische raketten aankomen. Ook de dieselovereenkomst tussen Trump en Poetin zit Zelensky dwars. Bij een brand in Berkel en Roderijs is een autobedrijf compleet verwoest. Er vielen geen gewonden. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. De brand brak halverwege de nacht uit. Er kwam ook veel rook vrij. In hetzelfde pand woedde 2 jaar geleden ook al een felle brand. Toen die was geblust, werd een overleden man van 20 en spullen voor het produceren van drugs gevonden. Volgens de politie zijn er dit keer in de loods geen bijzonderheden gevonden. Tussen Noord-Korea en China is een nieuwe brug geopend na 12 jaar van uitstel. In 2014 was de brug over de rivier Yalu zo goed als klaar, maar bij de aansluiting op de weg lag Noord-Korea dwars. Volgens experts wilde het land voorkomen dat het te afhankelijk zou worden van China. Nu beide landen de banden weer aanhalen, kon de brug ook worden geopend. Vlak daarvoor stonden er aan de Chinese kant al vrachtwagens in de file om als eerste de brug over te gaan. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanzetten tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI hun modellen aanpast. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem veroorzaakt een ongelukvertraging. Tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Albert Heijn zegt dat de supermarkten in heel het land weer volledig worden bevoorraad. De voorraden kunnen per winkel nog verschillen, maar in de loop van de dag wordt het beeld weer normaal, verwacht het bedrijf. Boodschappen bestellen op internet gaat nog niet. Zondag sloot moederbedrijf Ahold Delhaize belangrijke computersystemen af. Dat kwam door een hackaanval. Ahold zelf blijft spreken van een cybersecurity incident. In een kelderbox bij een Utrechtse flat heeft de politie 50 zware

0: vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om Cobra 20's. Volgens de politie zijn dat extreem zware vuurwerkbommen die een groot risico vormen voor omwonenden. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. De politie vond de explosieven eerder deze week tijdens een controle in de wijk Overvecht. In een andere garagebox verderop in de wijk vond de politie ook bijna 40 cilinders lachgas. Die zijn in beslag genomen. Wielerploeg Picnic PostNL zegt zich niet te herkennen in de berichten over een angstcultuur binnen de ploeg. NOS Sport sprak met ruim 70 renners, oud-renners en stafleden. Ze zeggen dat ze zich onveilig voelen of getraumatiseerd zijn vertrokken bij de ploeg. Ook de Vereniging van Beroepswielrenners herkent de verhalen en zegt dat renners vaker aan de bel hebben getrokken. In een verklaring schrijft Picnic PostNL dat het de berichten serieus neemt en een onafhankelijk onderzoek instelt naar de cultuur binnen de organisatie. In de aanloop naar de wedstrijd Hajduk Split tegen Ajax zijn vannacht in Kroatië bijna 60 mensen aangehouden. In Split, waar de wedstrijd wordt gespeeld, is het al dagen onrustig. En gisteren werden 18 Ajax-supporters opgepakt. Of er vannacht ook Ajax-fans bij waren, is niet bekend. Het weer, zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, maar later bewolkt en regen. Dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem veroorzaakt een ongelukvertraging. Tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Albert Heijn zegt dat de supermarkten in heel het land weer volledig worden bevoorraad. De voorraden kunnen per winkel nog verschillen, maar in de loop van de dag wordt het beeld weer normaal, verwacht het bedrijf. In een kelderbox bij een Utrechtse flat heeft de politie 50 zware vuurwerkbommen gevonden. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. Wielerploeg Picnic PostNL zegt zich niet te herkennen in de berichten van de NOS over een angstcultuur binnen de ploeg. Wel zegt de organisatie dat het de berichten serieus neemt en een onafhankelijk onderzoek instelt naar de eigen cultuur. Het weer, zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden.
0: Dit is

0: Running, running.
1: Dit is ZFM. ZFM, FM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

Hey, is there some karmic G love thing?

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Voor de kust van Roemenië zijn gisteravond en vannacht twee commerciële vrachtschepen in brand gevlogen na mogelijk Russische drone-aanvallen. Ze lagen voor anker in de Zwarte Zee. 7 bemanningsleden worden nog vermist. De rest van de bemanning is in veiligheid gebracht. Het is al langer onrustig in de Zwarte Zee, waaraan ook Oekraïne en Rusland liggen. Gisteren werden twee schepen aangevallen voor de kust van Bulgarije. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust is veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. De beurzen in Japan en Zuid-Korea zijn hard onderuit gegaan. Vooral de chipbedrijven gingen in de uitverkoop en trokken de beurzen naar beneden. Op de Zuid-Koreaanse beurs ging het zo.

0: zo hard dat de handel 20 minuten werd stilgelegd. Beleggers vragen zich af of de torenhoge beloftes van AI-bedrijven wel waargemaakt kunnen worden. Albert Heijn zegt dat de supermarkten in heel het land weer volledig worden bevoorraad. De voorraden kunnen per winkel nog verschillen, maar in de loop van de dag wordt het beeld weer normaal, verwacht het bedrijf. Boodschappen bestellen via internet gaat nog niet. Zondag sloot moederbedrijf Ahold Delhaize belangrijke computersystemen af vanwege een hackaanval. Het weer, zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen en dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem veroorzaakt een ongelukvertraging. Tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 2 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust is veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. In een kelderbox bij een Utrechtse flat heeft de politie 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om Cobra 20's. Volgens de politie zijn dat extreem zware vuurwerkbommen die een groot risico vormen voor omwonenden. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. De politie vond de explosieven eerder deze week tijdens een controle in de wijk Overvecht. In een andere garagebox verderop in de wijk vond de politie ook bijna 40 cilinders lachgas. Die zijn in beslag genomen. Japanse bedrijven gaan miljarden investeren in de bouw van 2 chipfabrieken in de Verenigde Staten. Die worden eigendom van de Amerikaanse overheid en Japanse investeerders. Een plan is onderdeel van een grotere deal tussen Japan en de regering Trump. Japan investeert de komende jaren in totaal 550 miljard dollar in de VS... in ruil voor president Trumps belofte om importheffingen op Japanse goederen te verlagen. Harry Lavrijzen is voor de 5e keer wereldkampioen keirin geworden. Op de WK baanwielrennen in Shanghai kwam hij met overmacht als eerste over de streep. 5 wereldtitels is een record. Gisteren won Lavrijzen ook de teamsprint met Roy van den Berg

0: en Jeffrey Hoogland. Het weer nog. Zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht. Later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem veroorzaakt een ongelukvertraging. Tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk heeft het Openbaar Ministerie celstraffen van 18 maanden tot 2 jaar geëist voor poging tot doodslag. Ze worden ervan verdacht vorig jaar samen met een stel anderen een Haarlemse tiener zwaar te hebben mishandeld in Beverwijk. De 17-jarige jongen zou zijn uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd zijn geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem na geweldsincidenten tussen groepen jongeren. Meerdere middelbare scholen bleven dicht uit angst voor escalatie. Boven de Eemshaven zijn afgelopen dagen meerdere drones gezien. Het is niet bekend van wie de drones zijn. Daarom is de politie een onderzoek gestart. In de Eemshaven is het vliegen met drones verboden. In het gebied is een industriehaven, kritieke infrastructuur en een helikopterhaven. Het is vanaf vandaag verboden om alcohol te drinken op alle Duitse treinstations. Spoorbedrijf Deutsche Bahn wil met het verbod de veiligheid op stations verbeteren. Volgens het bedrijf waren er afgelopen jaar 1000 geweldsincidenten. Het verbod geldt voor alle 5400 stationsgebouwen en de perrons. Uitzonderingen gelden er voor restaurants, cafés en voor in de treinen zelf, waarin DB wel drank blijft verkopen. Het spoorbedrijf benadrukt dat het verbod ook geldt op feestdagen en tijdens evenementen. Prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn voor het eerst sinds hun terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk weer samen in het openbaar verschenen. Ze brachten een bezoek aan liefdadigheidsorganisaties in de stad Nottingham. Er waren veel mensen op afgekomen. Harry en Meghan woonden de laatste jaren in de VS. Deze zomer verhuisden ze terug naar Engeland. Het weer, zon, later meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen. Dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem veroorzaakt een ongelukvertraging. Tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap

0: jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bos opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlik Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst gesproken over samenwerking op het gebied van kernwapens. Volgens Defensie is het de bedoeling om de Europese nucleaire afschrikking te versterken, naast de afschrikking met conventionele wapens. Tot nu toe kijken Nederland en andere landen voor kernwapens vooral naar Amerika. President Macron wil dat Europese NAVO-landen zelf meer doen. Dat zou kunnen betekenen dat Franse kernwapens in andere Europese landen worden gestationeerd. Boven de Eemshaven zijn de afgelopen dagen meerdere drones gezien. Het is niet bekend van wie de drones zijn, daarom is de politie een onderzoek gestart. In de Eemshaven is vliegen met drones verboden. In het gebied is een industriehaven, kritieke infrastructuur en een helikopterhaven. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust werd veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tegen drie jongeren uit Heemskerk, Beverwijk en Beverwijk voor poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar een Haarlemse jongen van 17 hebben uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd hebben geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem na geweldsincidenten tussen groepen jongeren. Meerdere middelbare scholen bleven dicht uit angst voor escalatie. Het weer, zon, later meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen. En het is dan nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt drukker op de weg, want de spits begint. Vooral op de A2 heb je heel veel vertraging. Van Amsterdam naar Den Bosch tussen Vinkeveen en Utrecht. Je hebt daar 50 minuten op onthoud na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. En op de A9 Amstelveen richting Alkmaar rijdt het langzaam tussen de knooppunten Badhoevedorp en Rottepolderplein. Daar is de vertraging bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst gesproken over samenwerking op het gebied van kernwapens. Volgens Defensie is het de bedoeling om de Europese nucleaire afschrikking te versterken. De spookrijder die zaterdagmiddag een ongeluk veroorzaakte op de A2 bij Breukelen was tijdens het rijden onwel geworden. De automobilist kwam op de andere baan terecht en botste op twee andere auto's. De spookrijder kwam daarbij om het leven. Het OM heeft celstraffen geëist tegen drie jongeren voor poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar een Haarlemse jongen van 17 hebben uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd hebben geschopt. Het weer, nu nog zonnig, later wat meer bewolking en het is 18 tot 20 graden.
0: Dit is

0: I push up, I'll make a go see the doctor.
1: Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Ja 21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het kabinet instemmen als een aantal eisen voor het asielbeleid wordt ingewilligd. De partijen willen een harde toezegging dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen zoals in de spreidingswet staat. Verder eisen ze dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. Asielminister Van den Brink zegt dat aan veel punten al wordt gewerkt en dat hij verwacht dat de spreidingswet zonder dwang kan worden uitgevoerd. Het Nederlandse medium Raam op Rusland is door Moskou tot ongewenste organisatie verklaard. Dat betekent dat Rusland de stichting ziet als een bedreiging voor de staat. Het nieuwe stempel is vooral riskant voor lokale journalisten die voor het platform werken. Rusland heeft inmiddels een lijst van 420 ongewenste organisaties. Het Pentagon gaat de executie van een militair toch niet live uitzenden, zegt president Trump. De militair die in 2009 op een basis in Texas 13 mensen doodschoot, wordt in december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Defensieminister Hegseth zei dat dat live zou worden uitgezonden. Maar Trump draait het plan terug omdat veel mensen zoiets niet willen zien. De spookrijder die zaterdagmiddag omkwam bij een ongeluk op de A2 bij Breukelen was onder het rijden onwel geworden. Dat zegt de politie na onderzoek. De spookrijder kwam op de andere baan terecht en botste op twee auto's. De schrikkelseconde wordt afgeschaft. Dat is besloten op een wetenschappelijke conferentie in Parijs. De extra seconde werd af en toe aan de officiële tijd toegevoegd om atoomklokken gelijk te laten lopen met de omloop van de aarde. Ter compensatie komt er eens in de 50 of 100 jaar een schrikkelminuut. Het weer, zon, later wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, maar later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Verkeer in Noord-Holland staat op een aantal wegen in de file. Op de N9 van Alkmaar naar Den Helder heb je bij het zand 10 minuten oponthoud. Op de A2 staat het behoorlijk vast voor de Leidse Rijntunnel van Amsterdam naar Utrecht. Vanaf Vinkeveen loopt het vast en de vertraging is ruim een uur, mede door de nasleep van een ongeluk. En op de N207 van Hillegom naar Alphen aan de Rijn sta je bij Leimuiden een kleine 10 minuten vast. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocruise Zandvoort, Kamerlik Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag. Yeah,

0: in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ja 21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het kabinet instemmen als een aantal eisen voor het asielbeleid wordt ingewilligd. Zo willen de partijen een harde toezegging dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst gesproken over samenwerking op het gebied van kernwapens. President Macron zegt dat Europese NAVO-landen voor hun nucleaire afschrikking niet afhankelijk hoeven te zijn van de VS. Het Pentagon gaat de executie van een militair toch niet live uitzenden, zegt president Trump. Defensieminister Hegseth zei dat de executie door een vuurpeloton live zou worden uitgezonden, maar volgens Trump willen veel mensen zoiets niet zien. Het weer, morgen eerst zon en vrij zacht, maar later bewolkt en regen, dan is het nog maar een graad of 14.
0: Dit is

Is it me or is the band getting bigger?

0: On baseline, Sif, no. On baseline, Martina Nanny's coming. On baseline, Sif, no. On baseline.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de wachtlijst voor stroomaansluitingen zijn datacenters goed voor een derde van het aangevraagde verbruik. De netbeheerders zeggen tegen Nieuwsuur dat het gaat om 15 gigawatt, net zoveel als het verbruik van alle huishoudens. Netbeheer Nederland vindt dat het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is en onder welke voorwaarden. JA21 en de SGP willen dat het kabinet zwart op wit belooft dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen. Komt die belofte er niet, dan zijn de partijen niet bereid het belastingplan aan een meerderheid te helpen. Ze eisen ook dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. In Istanbul in Turkije is een derde dode gevallen na de hevige overstromingen. 4 mensen worden nog vermist. De autoriteiten hebben bijna 10.000 hulpoproepen gekregen vanwege het noodweer. De overstromingen komen door zware regenval. De komende dagen wordt nog veel meer regen verwacht. Scholen en overheidsgebouwen blijven dicht. Inwoners worden opgeroepen om zoveel mogelijk binnen te blijven. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk voor poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar een Haarlemse jongen van 17 hebben uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd hebben geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem. Harry Lavrijsen heeft zijn 22e wereldtitel in zijn loopbaan gehaald. Hij werd op de WK baanwielrennen in Shanghai wereldkampioen op de keirin. Hij was met overmacht de snelste. Op dit onderdeel is het zijn 5e titel. Gisteren won Lavrijsen al de teamsprint. Het weer. Vanuit het westen meer bewolking, maar wel droog. Vannacht is het een graad of 13. Morgen eerst nog geregeld zon en vrij zacht. Later regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het drukste moment van de spits is geweest. Veel files leveren nog een paar minuten vertraging op. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar sta je nog een kwartier in de file tussen Uitgeest en knooppunt Kooimeer. En op de N235 van Amsterdam naar Purmerend heb je bij Purmerend ook nog bijna een kwartier tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op de wachtlijst voor stroomaansluitingen zijn datacenters goed voor een derde van het aangevraagde verbruik. Netbeheer Nederland vindt dat het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is en onder welke voorwaarden. JA21 en de SGP koppelen steun voor het belastingplan van het kabinet aan het asielbeleid. Ze willen onder meer de garantie dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen. Anders helpen ze het belastingplan niet aan een meerderheid. Het Nederlandse medium Raam op Rusland is door Moskou tot ongewenste organisatie verklaard. Dat betekent dat lokale journalisten die voor het platform werken vanaf nu gevaar lopen. Het weer, morgen eerst nog geregeld zon en vrij zacht, later regen en ongeveer 14 graden.
0: Dit

ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Met het nieuws van 7 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De zorgbegroting van het kabinet kan nog niet rekenen op steun van een kamermeerderheid. Oppositiepartijen willen meer duidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Daar is al wel geld voor uitgetrokken, maar er is nog geen plan voor hoe dat wordt ingezet. Minister Hermans zei in de Tweede Kamer dat ze volgende maand met nieuwe voorstellen zal komen. In Alkmaar is de Europa League-wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva begonnen, zonder Israëlische fans in het stadion. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een protestmars van pro-Palestijnse demonstranten. Het waren er enkele tientallen, begeleid door een grote politiemacht. Het protest verliep zonder noemenswaardige incidenten. Het fietsmerk Sparta is verkocht aan de Chinees-Nederlandse fietsenfabrikant Tenways. Dat melden de curatoren van het failliete moederbedrijf Axel. Het merk Sparta blijft bestaan. Eerder werden de merken Koga, Babu en Batavus verkocht aan een investeerder uit Singapore. De schrikkelseconde wordt afgeschaft. Dat is besloten op een wetenschappelijke conferentie in Parijs. De extra seconde was af en toe nodig om atoomklokken gelijk te laten lopen met de omloop van de aarde. Maar hij is volgens deze wetenschapper ook lastig.
2: Het invoeren van zo'n stapje van de seconde, dat is heel vervelend. Want het is bijna onmogelijk om dat over de hele wereld precies allemaal op hetzelfde moment te doen. En daarom hebben we besloten van liever hebben die schrikkelseconde niet.
1: Ter compensatie komt er eens in de 50 of 100 jaar een schrikkelminuut. Zangeres Floor Jansen verlaat de Finse band Nightwish. Ze wil zich na 13 jaar richten op haar solocarrière. Nightwish is een symfonische metalband die wereldwijd volle zalen trekt. De 45-jarige Jansen heeft al een soloalbum uitgebracht, deed mee aan het tv-programma Beste Zangers en won de popprijs. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocruise Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Alternative FM.

Ik zou hem eigenlijk vorige week al moeten laten horen, want ik had de toestemming ervoor, maar die had ik even over het hoofd gezien. Maar vandaag mag ik hem zeker laten horen, want de single is afgelopen vrijdag uitgekomen van deze Woti. En waar, of beter gezegd, wat schuilt er achter Woti? Wout Otten, dat is zijn echte naam. En hij komt oorspronkelijk uit Groningen, Leeuwarden, daar komt hij vandaan. Maar hij woont tegenwoordig in Overveen. En dat is zelfs nog op een plek... Ik heb een kikker in mijn keel. Maar het is zelfs op een plek waar ik wekelijks nog wel eens mijn boodschappen haal. Namelijk bij een bakker in de buurt. Dus daar woont hij. Welkom. Ik moest even wat kuchen en een kikker eruit laten. Maar goed, dit is de Alternative FM van donderdag 15 oktober. En we begonnen dus met Woti met Never Let You Go. Een opzwepend nummer, maar de lading is best wel serieus als het gaat om de inhoud van het nummer. Want het gaat over zijn dochter. Hij heeft jarenlang in Brazilië gewoond en hij heeft daar ook een dochter. Die heeft hij een lange tijd niet kunnen spreken. Maar uiteindelijk zit er wat licht aan het eind van de tunnel. En kan hij dus de dochter in kwestie binnenkort misschien wel in de armen sluiten. En daar gaat dit nummer ook in de hoofdzaak over. Goed, de kop is eraf van deze Alternative FM op 15 oktober. We hoorden wat geluiden op de achtergrond. En dat heeft te maken met oude bekenden. Want die zijn hier al eens eerder geweest, maar toen in een dienende rol. En dan heb ik het over Eline Heemskerk en Jet Alink. De twee die destijds in februari 2025 mee zijn gekomen met Koos. En toen waren ze met z'n drieën, maar nu is Koos er niet bij en hebben ze gewoon eigen repertoire. Ja, kijk, het gaat ook over jullie. En het leuke is, afgelopen zaterdag hebben ze de support gedaan van ook een bekende van ons, namelijk Sterre Weldering. Dus daar hebben ze in het voorprogramma gestaan. En ja, dan denk je, hoe komt Jaap Koper eraan? Nou, dat heeft daarmee te maken met hun eerdere verschijning hier met Koos in februari 2025. En toen wist ik eigenlijk al dat ze zelf ook nog wat konden doen. En nu is het moment daar dat ze bij ons een aantal nummers vanavond in de tweede uur gaan laten horen. Dus dat is de hoofdmoot. In dit uur hebben wij ook een gesprek met Melanie Ryan. Want het gaat over de nieuwe single Bandwagon. Die komt morgen uit. En ik heb Melanie zo gek weten te krijgen om ook nog een gesprek op te nemen. Dus dat gaat straks ook gebeuren. En in het laatste uur ook een oude bekende voor mij dan. Maar ja, ik heb haar ooit nog eens een keer in het Engels geïnterviewd. Maar nu is het in het Nederlands. En dan heb ik het over Jana Jorgoe met haar album Chamber of Hearts. Een zeer persoonlijk album waar twee tracks ook te horen zijn. En ik begin ook zelfs in dat uur zelfs nog met een derde track. En die staat ook op dat album. En dat is een geremasterde versie van Liar. Dus dat is de hoofdmoot. En ja, last but not least, maar King Forward Records gaat weer een behoorlijke stempel drukken. Met name in het derde uur, want daar zitten de nieuwe singles in. Van, ja, schrik niet, Kathmandu. Als Roy de Smet hem al afgelopen maandag heeft laten horen, mag ik hem ook laten horen. Dus dat mag. Ik heb vanmiddag nog gevraagd aan Jacob D. Edward, die we in september hier in de studio hebben gehad. Mag ik dan ook een hagelnieuw nummer van jouw EP laten horen? Want ook die heb ik inmiddels binnen. En dat is een nummer dat gaat over autootjes. Nou ja, heeft een titel met een automerk. Daar heeft het mee te maken. De nieuwe single, mensen, let goed op, van Gabby Liever. Die zit er ook in. En Nico, die gaat ook binnenkort een single uitbrengen. Maar vanavond hoor je hem al. Want ja, ik heb de toestemming van de grote baas zelf, die afgelopen zaterdag, nee zeg ik, sterker nog, gisteren jarig is geweest. En dat is Frank Bond van King Forward Records. Dus als die het goed vindt, dan mag het allemaal de lucht in. Of beter gezegd, ook online. Dus dat zit er allemaal in. Maar we gaan eerst verder met iets wat bij ons op de website te vinden is. Lucienne Lagdenooie heet zij. En het album wat ze heeft uitgebracht heet Elastiek. En daar hoor je ook de gelijknamige titeltrack van.

is ook weer iets waar ik op gewezen ben. Want ik ben vriendjes met iemand uit het Hoge Noorden. Die schijnt heel goed met Nieuwland door een deur te kunnen. En ook met Elze van der Greft. Nou, die zijn hier geweest in juni van dit jaar. Noels, hè. Maar deze dame is, die houdt een beetje ook van die muziek. Dat is Boukje, die heeft mij daarop gewezen. Stijn, en dan moet ik het goed uitspreken. Charpentier of Carpentier? Daar ben ik niet helemaal over uit. Maar zij kwam met de single Mist. En ik vond het een alleraardig nummer. En ik denk, die zet ik maar vanavond er even op het lijstje om gespeeld te worden. Dus bij deze is die gedraaid. En over deze Stijn gesproken. Hij is ook eerder geweest bij een collega van ons. Namelijk in het programma Podium 107. Punt 1 van de heer Maarten van Duin en vrienden bij RPL Woerden. Daar zat hij onder meer in. Daarvoor hoorde je trouwens Elastiek van Lucienne Lardenooyen van het gelijknamige album. En dat was de focustrek die je daarbij hoort. Nu, weer een beetje in de richting weer van hetzelfde verhaal wat ik net afstak over Podium 107.1. Daar ben ik een vervent luisteraar van op de zaterdagmiddag. En er zitten regelmatig ook gasten in die bij ons zijn geweest. Maar omgekeerd gebeurt dus ook. En een van die gasten die ik daar heb gehoord en geleerd wat betreft de muziek die ze maakt, die is ook later bij ons geweest, de Shu. En die heeft sinds, nou, wat zou ik zeggen, dikke week een nieuw album uit, Who I Am. En deze Shu, die zal komende zaterdag in dat programma aantreden. En bij ons komt ze dan weer iets later, op 5 november komt ze dan, om ook wat nummers te laten horen van dat album Who I Am. En een van de nummers die erop staat is dit nummer, dat heet Dark.

At least Friends van Sven Ross. Dat was de single die hij vorige week heeft uitgebracht. Daarvoor hoorde je Dark van Shoe. Shoe die komt 5 november bij ons spelen. Maar wil je er eerder horen? Komende zaterdag is ze al te horen bij het programma van de collega's. Bij RPL Woerden, podium 107.1 van Maarten Verduin. En daar heb ik ook Shoe leren kennen. Als muzikante en als songwriter. En vooral bij de tweede keer toen ik het aanschouwde. Toen dacht ik, ja, nou moet ik het ook eigenlijk hebben. Want de liedjes van Shoe, die kruipen bij mij onder mijn huid. Dus dat is de reden waarom we er andermaal gevraagd hebben. Maar dit keer is het ook een reden, want de album is erbij gekomen. Dan zijn we toegekomen, als we zeggen Sven Ross, dan zeggen we ook Sterren Weldering. Een zeer bekende voor de gasten van vanavond. Want die stonden afgelopen zaterdag bij de release show van Sterren Weldering in het voorprogramma. Dan heb ik het over Ze Zij. En wie zijn Ze Zij? Eline Heemskerk en Jet Alink. En waarom zei ik de tweede keer dat ze hier waren? Nou, dat heeft te maken dat ze in februari 2025 als sessiemuzikanten, of beter gezegd als twee extra bandleden met Koos zijn meegekomen. Dus dat was de reden waarom ze nu hier voor de tweede keer zijn. Maar nu met hun eigen materiaal. En dat materiaal, dat kan je nergens vinden. Want wij gaan het voor het eerst laten horen. En daar zullen we heel lang de boel van gaan leegplukken. Maar goed, bekenden dus van Eline en Jet. En we gaan luisteren naar Sterren Weldering met New To Me.

was Barney Willemsen met het nummer Don't Leave Me, I'll Cry. Daarvoor hoorde je Sterre Weldering met New To Me. We gaan, ik ga even kijken, want ze zijn bezig om zich klaar te maken voor de soundcheck. Komt mooi uit, want dan kan ik hier een productie wat ik eerder van de week heb opgenomen laten horen. Want dat gaat over de nieuwe single van Melanie Ryan. Die komt morgen uit. Eerst ga je glas half vol horen, dan het gesprek. En daarna de single Bandwagon, waar het allemaal om begonnen is. Dus de komende 15 minuten doe ik even helemaal niks.

0: Het glas is nooit half leeg, maar eerder half vol. Je hoorde net Melanie Ryan met glas half full. En over Melanie gesproken, we hebben haar aan de telefoon. Hallo.
1: Hallo.
0: Ja, op het moment dat wij dit opnemen is het maandag. En als we het uitzenden is het donderdag 15 oktober. Voor de mensen die het dan nog een beetje willen volgen. Maar op het moment dat ik je tref, moest je wel even ergens de kroeg uitlopen.
1: Nou, de kroeg is ook een groot woord. Maar ik ben op maandag altijd lekker vrij. Maandag is eigenlijk mijn zondag. Ja. Ik zat in een cafeetje dicht bij mijn huis. Zat ik gewoon lekker een boek te lezen en lekker een thee te drinken. En vandaar dat ik daar wel even weg moest. Want anders heb je allemaal pratende mensen eromheen. En
0: ja.
1: Niet bier te drinken.
0: Nee, ik zit... dat is een aanname van mijn kant. Maar goed, dit hebben we dan ook meteen even rechtgezet. Maar ik begrijp het wel dat je op zo'n maandag dan in ieder geval zoiets doet. Maar Glass Half Full, dat was de laatste single, hè, die je uit had gebracht.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, hoe waren de ontvangsten daarover?
1: Heel goed, moet ik zeggen. Echt, mensen vonden het een ontzettend leuk nummer. Ik heb ook meerdere video's binnengekregen van mensen die het op hadden staan in een auto terwijl ze lekker aan het cruisen waren deze zomer. Dus het was echt heel positief ontvangen. En we hebben het ook live gespeeld bij meerdere radiostations. En het ging lekker deze zomer.
0: Ja, want over radiostations gesproken, want daar ben je toch ook al aardig op de radar aan het komen, als ik lees. Veronica, noem maar op.
1: Ja, en dat helpt ook ontzettend, omdat country eindelijk een beetje een podium krijgt. Dus bijvoorbeeld ook het nummer van Ella Langley, Choose in Texas, dat wordt nu ook eindelijk gedraaid op de Nederlandse radio. Ja. En dat helpt natuurlijk stiekem ook wel een beetje dat ze de weg vrijmaken, ook voor onbekende country artiesten in Nederland. Ja. Dus dat is leuk om te zien.
0: Ja. Ben jij nou een van de mensen die daar aan loopt te sleuren in dat opzicht? Om de country dan toch ook min of meer ook bij radiostations, of beter gezegd dat het ook aparte radiozenders waar ze alleen maar country draaien. Ben je daar ook een beetje ongewild mee bezig? Of hoe moet ik dat zien?
1: Ja, het is wel dat ik zo hard mogelijk probeer om dit genre gewoon een groter podium te geven. Want ik vind gewoon dat het dat verdient. Mm-hmm. Het is gewoon een prachtig genre met prachtige verhalen, mooie muziek. En ook gewoon voor elke soort vibe, elke soort gemoedstoestand, weet je wel. Verdriet, maar ook blijdschap. Het heeft gewoon alles. En daarom vind ik het gewoon, probeer ik wel heel hard om aan mensen te laten zien hoe tof dit genre is. En om ze er een beetje bij te betrekken, dat ze het ook gaan luisteren.
0: Ja, want kijk, je doet niet alleen dat, maar je geeft ook één keer in de zoveel tijd in het najaar en ook in het vroege voorjaar, CQ winter, nog wat optredens in Vulco. De laatste keer was met Tim Don, had ik begrepen.
1: Dat klopt, was eigenlijk gisteren.
0: Dat was, dat was dus afgelopen zondag. Maar wat is daarover gesproken, wat is de volgende Melanie & Friends?
1: Dat ga ik jou eens heel erg vertellen. En ik weet niet of je dat misschien al wist of niet.
0: Ja.
1: Maar de december editie, het 19 december, sta ik samen met Waylon in het Vulco Theater.
0: Die? Hoe heb je dat nou in vredesnaam voor elkaar gekregen?
1: Ik heb hem gewoon gebeld en hij zei ja.
0: dan ben ik daar heel erg... Dus dat wordt... Dan neem ik aan dat die kaartjes als een malle gaan verkopen op dit moment.
1: Nou, sterker nog, ik heb het eigenlijk nog niet eens echt gedeeld op social media. Het staat inmiddels wel op de website.
0: Ja.
1: Dus bij deze hebben jullie ook een beetje de scoop.
0: Ja.
1: Maar dat gaat eer deze dagen wordt het ook gedeeld, omdat we even wilden wachten met eerst gewoon de show samen met Tim Don voordat we de volgende show gaan aankondigen.
0: Ja.
1: Ik ben benieuwd hoe hard het gaat met de tickets, we gaan het zien.
0: Ja, oké. Het lijkt wel, dat heeft een beetje de vergelijking ook wat ik meegemaakt heb met Sam Sexton tijdens de tijd dat zij nog in Slachthuis Haarlem nog de Sexton Sunday Sounds deed. Nou, die was dan ook zo brutaal om dan maar wat mensen te vragen. Dat is dus jou ook gelukt. Maar goed, we gaan even zo'n beetje naar de single, de nieuwe single, Bandwagon. Mm-hmm. Waar gaat die over?
1: Nou ja, Bandwagon gaat eigenlijk over wat er dit jaar en ook vorig jaar aan de gang is. Dat mensen eindelijk de country stijl, de country genre ontdekken en massaal met z'n allen op die bandwagon springen. Mm-hmm. En dus ook ernaar gaan luisteren en onderdeel willen zijn van dit te gekke genre.
0: Ja.
1: En dat soort bandwagon over gaat.
0: Werd je dus eigenlijk een beetje bevangen van wat je helemaal aan het begin van het gesprek zei, van nou, we zijn lekker bezig en heb je die vibe zo weten vast te houden dat je er een liedje over geschreven hebt? Is dat dan een beetje de aanleiding daarvoor?
1: Dat is de aanleiding, ja. En grappig genoeg, dit nummer schreef ik al vorig jaar in januari, begin vorig jaar.
0: Mm-hmm.
1: En toen was het ook al een klein beetje aan de gang dat het zo hier en daar steeds meer Nederland aan het binnencijpelen was. En steeds meer grote Amerikaanse artiesten die ook kwamen met shows.
0: Mm-hmm.
1: En toen schreef ik het al van ja, het lijkt wel alsof iedereen, hè, dat zeg je dan, so everybody jumping on the bandwagon. Iedereen wil meedoen, iedereen ziet eindelijk in van oh, dit is echt een vet genre.
0: Mm-hmm.
1: En zeker dit jaar is dat helemaal aan de gang. En daarom voelden we het gewoon als de perfecte tijd om dit nummer te lanceren.
0: Ja, het is zoiets als de trein opstappen en zorgen dat je hem niet gemist hebt. Zoiets.
1: Precies, ja. Iedereen stapt nu op die trein. Dat vind ik te gek. En dat doet mij alleen maar deugd, om het maar zo te zeggen.
0: Ja, nou zit er toch, als ik het de song al beluisterd heb, dan zit er toch ook dusdanig invloeden in dat ik denk, nou, het gaat wel ook een beetje inderdaad richting Americana Heartland. Zo'n beetje, die kant gaat het wel een beetje op.
1: Het heeft allemaal een beetje invloeden van alles. Ja, ook wel een heel klein tikje, een beetje edge, een beetje rock, een beetje inderdaad Americana ook. Ja, het is, ik ben echt super blij met deze song. Toen we hem schreef ook, vond ik het echt helemaal te gek.
0: Ja.
1: En ik ben heel blij dat we hem nu eindelijk dan uitbrengen.
0: Ja, dan is er nog een puntje wat we even met jou moeten bespreken en dat is de albumrelease, want je hebt natuurlijk nu een heel mooie scoop gegeven over Waylon die 19 december in Fulco speelt, maar jij zelf gaat ook nog iets doen in februari volgend jaar.
1: Dat klopt, ja, want op 19 februari komt mijn debuutalbum uit, mijn allereerste album, 12 songs. En het is een verzameling van wel al een aantal songs die ik heb uitgebracht. Dus wat nieuwe die nog niet eerder uitgebracht zijn. En op 19 februari geef ik dan ook gelijk mijn album-release concert, zoals je dat noemt.
0: Mm.
1: En die zal in Tivoli Vredenburg zijn. En ik heb echt vandaag te horen gekregen dat die show dus helemaal is uitverkocht. Dus helaas zijn er geen tickets meer voor beschikbaar. Maar wel ontzettend tof dat ik voor een volle zaal kan spelen.
0: Ja, daarmee blijkt dus dat er heel veel mensen de muziek van jou aan het omarmen zijn. Want dat is maar één ding mogelijk, denk ik.
1: Dat denk ik wel, ja. Mensen vinden het heel tof om langs te komen. Dus ja, tof.
0: Ja, nou even voor alle duidelijkheid, voor mensen die het nog niet weten, maar waar is Melanie Ryan te vinden op het wereldwijde web?
1: Melanie Ryan is te vinden eigenlijk op elk social media platform wat je kan bedenken. Als je opzoekt Melanie Ryan of Melanie Ryan Music, dan vind je me overal op YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Spotify, you name it. Op elk streamingsplatform wat je kan bedenken, daar ben ik zeker te vinden.
0: Dan is het nu tijd om op die wagen te springen en te zorgen dat je hem niet mist. Here's Bandwagon.

De nieuwe single van Melanie Ryan. En het nummer dat heet Bandwagon. En ik zit er dan toch te bedenken hoe dat misschien eraan toe gaat met die release show. In januari volgend jaar. En hoe ze dan ook in december gaat spelen met Waylon. Ja, dat is een bekende, want Melanie deed de support van Waylon. En dat gebeurde in een van de optredens van Waylon. En Brutalen hebben de halve wereld. Dan vraag je gewoon, nou, ik wil jou wel bij Melanie and Friends. Nou, die belofte is ingelost door Waylon. En ik zit ook te bedenken, release show. Dan moet ik even terugblikken naar afgelopen vrijdag. Want het is nog niet eens een week geleden toen ene Niels Buis uit Volendam zijn album Carouser introduceerde. En die Bandwagon, waar ik het net over had. Ja, dat doet mij dus ook een beetje denken aan de manier waarop Niels Buis bezig is. En daar komt hij dan, een track van dat album Carouser. Damage

kent ook een bijzonder verhaal dit. Want zij is schaatster en deze dame heet voluit Paulien Verhaar. Onder Plien brengt ze het uit. En een vriend in de Roy Draait Door appgroep, Dick Sars, die is een beetje bekend met dit verhaal. Dus daarom denk ik van ja, en ze maakt ook prima muziek. Dit is haar debuutsingle. Het nummer dat heet Which Way. Daarvoor hoorde je Damage Done van Niels Buis. We gaan zo'n beetje de boel afsluiten wat betreft dit eerste uur. Want zo dadelijk gaan we hopelijk beginnen met onze live optreden met de dames van Ze Zij. Want zo heten ze. En dat zijn Eline Heemskerk en Jet Alink. Die ken ik al wat langer dan vandaag. Maar vandaag zijn ze hier. Simon Jones.

Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM.

0: uur. Samen hebben ze 15 gigawatt aangevraagd. Dat is net zoveel als het totale verbruik van alle huishoudens. Netbeheer Nederland spreekt van een golf aan aanvragen en wil dat er duidelijke voorwaarden komen. Het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is, vindt de organisatie. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Een pro-Palestijnse organisatie doet aangifte tegen een voormalig SGP-kamerlid. Roelof Bisschop zou een handelsverbod hebben overtreden door wijn te kopen die afkomstig is van de bezette westelijke Jordaan-oever. Bisschop vertelde erover op de christelijke tv-zender Family 7.
1: Ik heb bewust op 23 september twee flesjes Israëlische wijn gekocht. En ik dacht van nou, weet je, laat ik mij eens vermannen en een tweetje afwijden. Ja, nee, gewoon een statement maken.
0: Het OM bestudeert de aangifte tegen Bisschop. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen bij ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Alternative FM.

ze nemen hier gewoon de bol over, die twee videoboys. Maar dat is even niet de bedoeling, eerlijk gezegd. Dit uur zijn we ook weer begonnen. Dat betekent dat de jijbuiskijkers ook mee gaan doen vandaag. Want dit uur begonnen we met een ouwe van Dandelion. En waarom ben ik daarop begonnen? Eén, omdat het van destijds ook van het label King Forward is afgehaald. Daar sowieso, want het is een EP uit 2014. En toen brachten de heren dat nog wel uit onder de King Forward Records. Dat is één. En

2. Ik heb net even in de soundcheck zitten luisteren. Daar zit een soort van samenzang in tussen de beide dames. En ja, als ik, toen ik dat hoorde, toen dacht ik, nou, dan kan er maar één eigenlijk in de buurt komen. Dat is Dandelion. En ja, dat vond ik dan wel gepast om mee te beginnen. Dat is de reden waarom ik begon met The All Year Around. Dus dat is allemaal voor het tweede uur. En nu ga ik verder met een nieuwe single. Het Verbond. Ja, een heel blaadtrekkend verhaal van Het Verbond. Dat was omdat ze dus besloten om een single uit te brengen. En toen dachten ze van, dat laten we samenvallen met een optreden. Dat schijnt morgen te zijn. Ja, mij vallen ze ermee lastig met een nieuwe release van het andere platform. En dan denk ik, ja, heb ik gezegd dat je 1 tot 2 weken van tevoren dit allemaal aan moet leveren. Doen ze niet. Maar goed, toen heb ik gezegd, ja, het gevolg is wel dat ik gewoon eventjes de boel wil laten horen, die nieuwe single. Die komt morgen uit, Het Verbond met Signaal.

0: probeer hier maar eens op stil te blijven zitten. Dat gaat je dus echt niet lukken. De nieuwe single van Het Verbond Mensen. En dat nummer, dat heet Signaal. En het is meteen ook het signaal dat we meteen scherp zijn. Want, leuk bruggetje naar onze gasten van vanavond. Zijn geen onbekenden voor ons. Want net als Het Verbond zaten ook deze twee dames verstopt in de Rob Agda Award. En nu is het tijd dat ze ook zelf het podium gaan pakken. En dat doen ze al, want dat hebben ze afgelopen zaterdag gedaan bij de support van Sterre Weldering. Welkom, Eline Heemskerk en Jet Halink.
1: Dankjewel.
0: Eerst ooit begonnen onder Eline en Jet, maar mensen, tijden veranderen, want ze heten nu echt ze zij. Dat is de echte naam van dit tweetal. Toen al bij het optreden van Koos in 2025 vroeg ik al van, maken jullie zelf ook muziek? Waarop de twee dames ook meteen zeiden, ja, wij maken ook echt zelf ook muziek. Dus toen wist ik al van, hé, dat gaan wij erbij doen. Ik heb dat schuifje ook meteen dicht gedaan hoor, Marcus. Want die zit alweer heel neidig naar me te kijken. Nou, goed, maar dat dus. En die zeiden dus, ja, we kunnen zelf ook wat. Nou, dus laat maar horen, want dat gaan we dus vanavond doen. Ja. Eerst dames over het verhaal Sterre Weldering. Want daarmee gaan we de introductie verder ook doen. Want dat ging niet zomaar.
1: Nee, dat klopt.
0: Hoe ging het?
1: Nou ja, Eline kende Sterre al wel.
2: Ja, ik heb ooit een songwriting circle gedaan. En dan ga je allemaal liedjes aan elkaar laten horen. Met een groep mensen die ik helemaal niet kende. Dat vond ik heel spannend. En dat was ineens bij Sterre thuis.
0: Ja.
2: Dus toen leerde ik haar heel persoonlijk ineens kennen. En echt een half jaar later plaatste zij op Instagram, ik zoek een support act. En ik dacht, nou weet je wat, shoot my shot. Ik ga even reageren.
0: Stoute schoenen aantrekken.
2: Exact. Ja,
0: maar zo werkt dat ook.
2: Precies.
0: Brutale hebben de halve wereld, hè?
2: Ja, ik dacht, zij heeft mij al een keer gehoord. Dus wie weet levert dit wat op. En ja, dat is gelukt.
0: Ja. En toen stonden jullie daar in Tolhuistuin. Cool. Afgelopen zaterdag. Zeker. Hoe was dat?
1: Ja, heel tof. Heel fijn om zulk luisterpubliek te hebben. Het is een hele fijne zaal in de Zontij. En ja, dat is voor onze muziek gewoon heel belangrijk. Dus dan voel je je wel echt welkom geheten.
0: Ja, over die muziek, daar gaan we het gaandeweg even dit uur hebben. Maar we hebben 6 nummers, dus we gaan er ook een beetje een tempo erin doen. En we beginnen ook gelijk meteen met het eerste nummer. En dat doe ik met een knikje, dus niet met een overdreven teken. Dus dat, nee, dat doe ik met een knikje. Okay. Maar dat is het eerste nummer van vandaag, Wakker Zijn.

0: dat is het probleem met nieuwe nummers. Die ik dan nooit voor het eerst van mijn leven heb gehoord. Dan weet je dus niet precies of dat precies ook echt het einde is. Dus daarom moet ik altijd even wachten van... komt er dan nog een stuk? Ja, nee, dit was het dus. Wakker zijn, dus ik ben wel wakker, mensen. Dus dat is een leuk woordgrapje. We gaan verder met liedje nummer 2.
1: Ja.
0: En dat is Hoe het loopt. Nou, ik zou bijna zeggen, kijk even hier recht in de studio wat er gebeurde voorafgaand aan deze uitzending. Want dan ja, zijn de videografen en videologen bezig om dat allemaal een beetje netjes neer te zetten. En de eerste die de plot een beetje meenam, dat was Jet. Maar vervolgens komt nummer 2 en dat was Leon. Die nam de plot ook nog eens een keer mee. Dus er liggen nu wat aardewerk ligt er op de vloer. Dus ja, hoe het loopt, mensen... Dat is nu eenmaal als je op een gegeven moment ook met planten en je wil de huiselijke situatie een beetje netjes neerzetten. Nou, dat netjes, daar ruimen we allemaal op. We gooien dat aarde weer gewoon terug in die plant. Dus dat komt allemaal goed. Hier is het tweede nummer van vanavond. En dat nummer dat heet Hoe het loopt.

0: Ja, dat, de geschiedenis wat betreft dit duo gaat dus terug naar februari 2025. Maar bij dat optreden, toen zeiden zij eigenlijk al, ze zeiden beiden, verwijst iets naar de naam van hoe ze nu heten. Maar toen zeiden ze eigenlijk al met z'n tweeën van wij kunnen zelf ook wat. En dat heb ik gewoon ook bevestigd gekregen bij het Sneak Peek Festival in 2025 in Theater de Liefde. Toen werd het mij wel duidelijk dat deze dames wel zeker iets in hun mars hadden. Dus ja, dan is het niet zo moeilijk om ze dan uit te nodigen. En als Sterre Weldering er ook nog een stempel op drukt, ja, dan kunnen we niet meer terug. Bovendien, Sterre die heeft hier ook nog meerdere malen opgetreden. En afgelopen jaar bij het Festival Vloed heeft zij bij het Zandvoortsmuseum voor ons een videoproductie die we toen hadden gedaan, heeft ze een aantal nummers laten horen die ook weer terug zijn te horen op de EP die ze afgelopen zaterdag heeft gepresenteerd. Even over dit nummer, hoe het loopt. Want er is een, ja, een redacteur met die andere pet die ik dan op heb. Die is daar geweest. De naam is Michel Rodriguez. En die zei op een gegeven moment in zijn artikel, en ik haal aan, hoe het loopt. Daarin vertelt zangeres Elide Heemskerk dat ze van zichzelf weet dat ze een controlfreak is. Hoe zit dat?
1: Ja, nee, duidelijk. Het zijn ook mijn eigen woorden, dus deze zag ik aankomen. Nee, ik leid dat liedje altijd zo in, want ik hou gewoon heel erg van controle hebben en voelen. Ja. Maar dat kan nou eenmaal niet altijd in het leven. Dus ik heb dat lied eigenlijk als een soort mantra voor mezelf geschreven van, nou, weet je wat, de dingen gaan hoe ze gaan. Liever op mijn manier, maar als het dan niet kan, dan op zijn minst het beste.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk heel letterlijk hoe ik in mijn hoofd tegen mezelf praat. Dus ik vond het wel mooi om in het refrein te stoppen.
0: Hoe ga jij daar nou mee om, Jet? Met zo'n iemand die heel erg controlfreak is?
2: Nou, wil je wat leuks weten? Dat maak er maar twee van.
0: Oh, ben jij er ook zo een?
2: Ben er ook zo een. Ja. Ik denk dat we elkaar daarom ook zo kunnen zo goed begrijpen en elkaar zo kunnen aanvullen in songwriting, maar ook als vrienden in het leven. Ja, dus hoe ga je daarmee om? Heel veel praten en heel veel uitlaatkleppen delen en andere dingen. En ja, elkaar op een ander spoor zetten. Het kan ook anders.
0: Het is wel een openbaring dat we hier dus twee control freaks hebben in deze studio.
2: Ja, dat klopt.
0: Maak er maar eigenlijk ook drie van. Want diegene die naast mij staat, die wil toch ook wel... nou, dat is niet control freak, maar is meer perfectionistisch. Maar dat is ook een muzikant eigen verhaal.
2: Dat denk ik, ja. Dat denk ik.
0: Perfectionistisch. Want dat is ook, ook een onderdeeltje. Derde nummer van vanavond, daar gaan we nu naar luisteren. En dat nummer dat heet Naakt.

0: Let op mensen, dit gaat naar mijn idee best een grote toekomst tegemoet. En ik zeg dus 15 oktober 2026, hier in deze studio zijn twee dames geweest en ze gaan naar mijn idee, ben ik nu stellig van overtuigd, geschiedenis schrijven. Zo, moest even kuchen.
1: Ja. Gezondheid.
0: Daar ben ik nog niet helemaal vanaf. Maar goed, dat is ook denk ik iets waarvan ik toch wel iets in zie. En dit is wel heel erg melancholisch wat ik hier heb gehoord. Zit iets ook in, ja, ik weet niet. Hoe zit het met de melancholie bij jullie beiden? Zijn jullie melancholisch aangelegd? Hoe zit het?
1: Nee, dat zou je niet zeggen, hè? Met die muziek. Nee. Ja, zeker. Maar ik vind het ook een hele fijne term. Want het is ook. Het laat ook echt zien dat emoties er mogen zijn. En dat het ook een hele positieve kant belicht. En dat je die zwaarte soms mag voelen. Of die onzekerheid waar dit vorige lied over gaat. En daarom hou ik heel erg van die term. Dus ja, ik zou mezelf wel melancholisch beschrijven. Onze muziek ook.
2: Ja. Ik ben er helemaal bij aan. Ja.
0: Ja, ik sta ademloos te luisteren. En waarom zeg ik ademloos? Want jullie stonden ooit op het programma om te spelen bij de illustre Sexton Sunday Sounds. Ah, alleen daar ging nou net de streep doorheen. En ik zat er al helemaal zo van, mooi, ga lekker zondag even onder meer naar Eline Jet kijken. Ja. En, toen begaf de hoofdact aan, kan niet. Dus, en wat er daarna gebeurt, nou, dat weten we allemaal. Want het slachthuis heeft niet het bordje open meer, maar gesloten. Dus de hele setting. Dus ik zit hier ook echt boe. Dus ik heb dit had ik liever niet gewild. Ik had jullie graag daar dat podium gegund. Omdat daar ook echt het publiek zat te luisteren naar de nummers. En jullie nummers zijn ook echt om nummers lekker bij te luisteren. En voor de rest helemaal gewoon kaak op je kaar. En dat ga ik nu ook doen, want we gaan naar het volgende nummer. Dat is voor de mensen die bijvoorbeeld in kroegen zitten. Dan kijken ze elkaar aan. Want wie gaat dat nou betalen? Dus, maar dit heet, hier volgens Michel Rodriguez heet het nummer Ik Betaal. Maar het is Ik Betaal Wel. Hè? Dat is het.
2: Exact.
0: Dus we gaan daar nu naar luisteren. Hier is het nummer Ik Betaal Wel.

0: Het blijft voor mij ook een avontuur. Want ja, ik ken de nummers niet. Dus ik moet altijd opletten met waar stopt het. Even over nog dat stukje melancholie. Want we hebben hier 2 weken terug hebben wij ook iemand van dezelfde opleiding gehad hier in deze studio. En wellicht moet het Eline en Jet ook wat zeggen. Want dat is Rodon Cerise. Die
1: zeker, daar je, ja, absoluut. Kijk, ja. Onze lieve Rosa.
0: Ja, Rosa, zoals ze in de werkelijkheid heet. Die hebben we hier gehad. En ja, wat ik altijd zie in, en hoor, is dit ook eigenlijk. Het klinkt een beetje haast sprookjesachtig in dat opzicht. Ook de samenzang. Want ja, de samenzang. Is ook niet voor niks dat ik daar ook iets met een verwijzing heb gemaakt naar bijvoorbeeld Dandelion. Die waren daar vroeger heel erg goed in, die 4 heren. En over dit nummer. Er was net trouwens ook al zo'n moment dat ik dat hoorde. En dat doet mij de vergelijking maken toch met een heel groot illustre duo. Maar ja, dat is dan wel heel erg groot. Maar die konden dat ook. Simon en Garfunkel mensen. Dus in die zin past dit ook wel. Want daar hebben ze... ik zou het eigenlijk kunnen vragen eigenlijk. Hebben jullie daar ook stiekem naar gekeken, dames? Naar Simon en Garfunkel?
1: Ik ben een enorme Paul Simon fan. Dat is echt...
0: Paul Simon, ja.
1: Mijn een van de nummer 1.
0: Ja. De man is denk ik nu 6,77 inmiddels al.
1: Ja. Ja, en ik luister ook zeker... ik heb 1 plaat van mijn vader gekregen. Niet gekregen, misschien heb ik hem gewoon meegenomen. Van een van hun concert live in Central Park. En van Simon en Garfunkel. En toen, sinds dat moment ben ik ook helemaal verliefd op het duo geraakt. En vooral op de samenzang. Dus dat zeg je goed.
0: Ja, dus toch goed opgelet. Dus daar heb jij eigenlijk zo'n beetje als Abraham gespeeld. En je wist waar je de mosterd moest halen. Zo'n beetje...
1: Nou, dat denk ik wel. Ja, absoluut.
0: Want je neemt er toch iets ongemerkt iets van mee, denk ik.
1: Ja, dat zeker. Ja. Ja.
0: Maar toen jij op een gegeven moment de concerts van Central Park... hoe reageerde je ouders toen? Weet je dat nog?
1: Op het feit dat ik de plaat meenam?
0: Ja, of precies.
1: Ja. Nou, toen oké. Okay. Toen hadden ze zelf nog geen plaatsspeler. Maar die is nu ook bij hun het huis ingekropen. Dus ik denk dat hij stiekem wel weer dat plaatje terug zou willen. Mm-hmm. Maar zij... volgens wel, vooral mijn moeder, mijn vader is die houdt van het harde randje. Maar mijn moeder die houdt er wel ook heel erg van.
0: Toch wel.
1: Denk het wel, dat weet ik wel.
0: Dan even over het muziekgenre, om het daar even netjes te zeggen. We hebben hier best wel wat folkmuzikanten, indie folk. Hoe zien jullie dat? Moet ik het zien?
2: Ja, heel mooi genre. Wij schalen onszelf daar ook wel onder. Ja. Absoluut. Dat zit hem heel erg in de akoestische instrumenten. En voornamelijk dat overdragen van een verhaal. Want al die liedjes zijn heel persoonlijk. En we houden heel erg van dat verhaal samen vertellen. Dus het is ook, een van ons komt met een liedje aan. De ander kijkt, kan ik mij daarin vinden? En dan brengen we dat graag samen. Zoals ze dat ook in het folkgenre heel mooi doen.
0: Ja. Hoe zit het met de durf? Met jullie beiden?
2: De durf?
1: Ja. Durf. Nou,
0: ja, of zijn jullie bang aangelegd? Maak al gelijk al een beetje een toespeling naar het volgende nummer, mensen. Want daar zit het in.
1: Nou, ik was nooit zo bang aangelegd. Maar om ook gelijk dan even een lijntje te leggen naar het liedje. Mm. Hoe ouder ik werd, hoe banger ik wel kon worden van de buitenwereld.
0: Toch wel.
1: En vooral van... Niet zozeer de avonden zelf, maar het wandelen over straat en het thuis proberen te komen. En de veiligheid op straat.
0: En, Groot issue.
1: Daar ben ik wel bang van gaan worden en nog steeds. Ja. En daar gaat dit lied ook over.
0: Ja, dat is één. Want er is al iemand die nu in de popronde zit, dat is Tessa June. Die heeft ook al een liedje daarover geschreven. Hm. Meisjes lopen harder of meisjes lopen sneller. Hm. Dat liedje. En er is er nog eentje geweest hier in de buurt. Ik ben alleen even de naam van de dame kwijt.
1: Ja.
0: Maar die heeft volgens mij bij de laatste keer van Stoppenkast ook daar gespeeld. Stoppenkast moet jullie ook wel wat zeggen, denk ik.
2: Ja, absoluut.
0: Ja. Gaan we het nog even over hebben. Maar eerst dat nummer wat Jet al een beetje heeft geïntroduceerd.
1: Ja.
0: En wat ook een bepaalde lading heeft. Hier is Hoe Durf Je?

0: Dit is een nummer, mensen, die gaan wij wat vaker laten horen. Al is het gewoon om een statement te maken in de richting van een aantal mensen in deze maatschappij. Die denken dat ze maar alles kunnen doen en dat kan gewoon niet. Punt uit. Een studiegenoot van jullie, Dean Presley, heeft zich daar ook al min of meer over uitgelaten. Heel duidelijk zelfs ook. Dus in dat opzicht, en Dean is hier ook twee keer geweest, dus ja... die hebben jullie sowieso aan jullie zijde. Ik ook, want ik vind gewoon ook jullie hebben daar plek in het avondleven. Dus, en het is ook een nummer mensen wat bij mij dus binnenkomt. En dat is ook de reden waarom ik hem ook de komende tijd wel wat vaker laat horen als Marcus. Als jij de audio daar even fijn van af wil halen na het weekend, dan gaan we dat verder uitnutten. Ja, want het laatste nummer, mensen, is ook alweer een feit. Dat gaan we nu horen. Want, hoe zit het met jullie woonomstandigheden? Goed, hè? Ja.
1: Ja, hij is leuk.
0: Hij is leuk, hè?
1: Hij is alleen leuk. Helaas, ja, het volgende liedje heet Woonboot, maar wij wonen niet op een woonboot.
0: Oh.
1: Wij wonen
0: niet op het sparen. Aan het sparen liggen er een paar, hè?
1: Was het maar waar.
2: Was het maar zo'n feest.
0: Ja, wat is de romantiek van een woonboot?
1: Ja, ik denk toch dat je aan het water, dat je elke in de zomer lekker elke dag kan zwemmen. Zoiets. Of het heeft een soort charme en een vibe. Dat is het meer.
0: Dit is opa verteld. Maar ik ben zelf ook niet van 1963 hoor. Ik ben van 66. Mm-hmm. Maar Leon heeft het wel meegemaakt, die winter van 1963. Dus, maar als je dan zegt, hè, het Spaarne bedoel ik dan. Hè, want zomers lekker badderen in de Spaarne, maar... Die winter van 63 met twee dames, die was wel heel erg streng, hè? Dus, en dan zit je dan in je woonbootje met 20 graden onder nul.
1: Oh, het is misschien niet altijd ideaal, maar het is ook gewoon een droom. Het is ook eigenlijk een droom. En misschien blijft dat het.
2: En een metafoor.
0: Een metafoor. Oké. Ik heb niks gezegd, hè? Dus ik hoop niet dat ik jullie een illusie armer heb gemaakt dat het ook anders kan zijn. Want ja, we hebben tegenwoordig ook winters die niet echt opschieten, maar... Er is ooit een weerman, hij leeft niet meer, Piet Paulusma, die heeft daarop gewaarschuwd. Die zegt, er komt toch eens een keer een hele strenge winter en dan zijn we gewoon de sigaar. Maar goed, ik hoop niet dat hij deze winter komt, want dan wordt het echt drama. Want ik wil toch wel aan het eind van het jaar nog een keer naar Ameland toe. Maar goed, dan ga ik jullie daarmee lastigvallen. We gaan luisteren naar het laatste nummer van vanavond en dat nummer dat heet Woonboot.

0: Hoe vonden jullie het?
1: Leuk.
2: Gezellig. Ja?
1: Heel ja? gezellig.
0: Ja, ja. Want nu was het voor de tweede keer. En nu was het, draaide het om jullie in dit geval. Hè?
1: Dus, ja.
0: Ja. Maar dan is de vraag. Want jullie hebben nu vandaag hier gespeeld. Hoe zit het dan met het materiaal wat nog gaat komen? Komt er...
1: Dat is leuk. Ja? Want eigenlijk het allereerste nummer dat we vandaag speelden. Genaamd Wakker Zijn. Dat komt over 2 weken uit. Dat is onze eerste release ooit.
0: Dus die ga ik eerst volgende week al even laten horen. Dus. En dan mag ik hem zelfs ook op donderdagavond voor de release. Want ja, denken jullie ook aan dat andere platform eventjes? Hè? Ik zeg het eventjes. Nice. Dat sowieso. Maar dat is wat eraan komt. En dan is het natuurlijk wel de bedoeling dat er nog meer gaat komen.
1: Hè? Absoluut. Dat is nummer 1 van de hele EP.
0: Kijk. Dus we gaan nog even terug naar... Februari 2025, dat kennen jullie ook nog. Want we hebben de opname van een van die nummers waarop jullie jullie medewerking aan hebben gegeven. Nog één ding voordat ik vergeet af. Want jij kan ook viool spelen, Eline.
1: Dat klopt.
0: Doe je dat nog? Misschien nog in deze constellatie?
1: Nog niet.
0: Niet?
1: Nee, nu speel ik even gitaar en ik hou ook heel erg van zingen. Dus dat mag ook een plekje krijgen. Okay.
0: Ja, want ik maak even de toespelling naar Koos, waar jullie de vorige keer bij zaten. En Koos, die kwam later bij het programma van collega Maarten Verduin. En daar speelden ze met Tinko samen. Mm-hmm. En Eline stond erbij en ik zat te kijken, te luisteren. En ik denk, ja, jee, wat is dit? Ik mis wat. En toen zei ik tegen Eline, ik mis die viool van jou. En toen zei ze, yes! Ja, kan je het nog herinneren van vorig jaar bij de Pop?
1: Dat is wel een eer als je hem mist.
0: Ja, ik miste hem echt. Dus ik zeg, ja, ik mis één ding. En Maarten zat me aan te kijken, wat mis je dan? Ik zeg, ja, de viool van Eline, die mis ik hem. Dus. Maar goed, hier gaan we mee afsluiten wat betreft wat jullie optreden. En ik geef jullie over aan de videologen. Die staan daar inmiddels klaar. Koos, gaan we verder met de opname die we vorig jaar hebben gemaakt in februari 2025. En dat nummer dat heet Not That Deep.

Dit is de nieuwe single van Nico, mensen. En waarom mag ik dit laten horen? Omdat ik vriendjes ben met Frank Bond van King Forward Records. En die heeft mij dit al toegestuurd. En die zegt, joh, je hebt hier helemaal mijn zegen ervoor. En Nico vindt het ook wel goed. Nou ja, ik ga ervan uit dat hij het goed vindt. Dus daarom heb ik hem laten horen. Daarvoor hoorde je trouwens Not That Deep, eigen opname van Koos. Waar ook op Eline en Jet te vinden en te horen zijn. Dit ga je horen tot aan het eind van dit uur. Arthur Elmer.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland heeft Jan G. uit Overasselt overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in het Gelderse dorp. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. 2 weken later werd hij in Duitsland opgepakt voor drugshandel. Nu die is overgeleverd, kan die in Nederland worden berecht. De zorgbegroting van het kabinet kan nog niet rekenen op steun van een kamermeerderheid. Oppositiepartijen willen meer duidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Daar is al wel geld voor uitgetrokken.

0: om rellen zoals vorig jaar bij Ajax Maccabi Tel Aviv te voorkomen. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een protestmars van pro-Palestijnse demonstranten. Het waren er enkele tientallen, zag verslaggever Sander van Hoorn.
1: Eén had een bordje bij zich met in het Hebreeuwse tekst Kadima Hamas. Hamas vooruit stond erop. Schreeuwde natuurlijk naar de fans die daarachter liepen. Soms kregen ze een duimpje omhoog, maar heel veel mensen waren er toch ook niet van gediend.
0: Het Conference League duel tussen Ajax en Hajduk Split is uitgelopen vanwege vuurwerk in het stadion. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Alternative FM.

altijd Joanna, maar het is Jana Jorgu. Ze heeft hem zelf beantwoord, haar naam, met, toen ik er telefoneerde voor de week. Van de week. Want ik heb een gesprek met haar en dat gaat over dat album, Chamber of Hearts. En dat gaat zowaar in het Nederlands. Want de laatste keer dat ik dat deed, is alweer meer dan 5 jaar geleden. Toen woonden ze nog in Groningen. En toen ging het over Anxiety, ook een werk wat ze al eerder heeft gemaakt. Maar toen sprak ze alleen nog maar Engels. Dat is inmiddels nu wel veranderd. Daarmee begonnen we dus dit derde uur inmiddels van deze Alternative FM. Waarin ook het zwaartepunt zit als het gaat om het King Forward gedeelte. Want daar zitten nog meer dingen in. Namelijk de nieuwe single van Kathmandu met B-Punk. Daar had ik het vorige week al lichtelijk een beetje over. Met Donna-Marie Veerman over een crowdfunding actie. Want het album moet ook voor een deel worden aangekleed. Dus hebben ze geld en centjes nodig. Komt toch weer dat hele verhaal van ik betaal wel. Want ja, Eline en Jet zijn er nog. Dus ik moet dan toch weer even die link maken. Maar goed, dus dat gaan we zo beleven. Lamborghini, dat is het nummer van Jacob D. Edward, die op 8 november zijn EP Goldleaf gaat uitbrengen. En de nieuwe single van Gabby Lieve, die ga je ook nog horen hier in dit uur. Maar we gaan eerst verder met oud werk. Alsof het gisteren gemaakt is, Wave Zero met The New Era.

die voor de tweede keer meedoen in de popronde. Bijvoorbeeld deze band, Hooves. Bijvoorbeeld Minor Citizen is het ook een keer gelukt om twee keer in een popronde mee te mogen doen. Maar Hooves mag dat ook. Wat is daarvan de reden? Nou, we hebben natuurlijk de samenstelling gekend met Ramon van Geitenbeek. Maar deze Ira Gandan is nu degene die de scepter zwaait als het om de frontvokalen gaat. Maar voor de rest is de band gewoon dezelfde gebleven. Bovendien zit er ook nog een overeenkomst tussen dit en deze band met de vorige band. Want Wave Zero met The New Era en Hooves. Daarvan is er één biddende factor geweest. En dat is Derk Zegwaard. En Derk Zegwaard was namelijk eerder dit jaar betrokken bij het eerbetoon aan Tom Gaasbeek. De voorman van Wave Zero. Toen heeft hij ook daadwerkelijk bij Wave Zero mee lopen drummen. Maar Tom Gaasbeek en Derk Zegwaard die kennen elkaar van een heel grijs verleden. Want ze hebben namelijk een van de eerste bands waar Derk in speelde, was samen met Tom Gaasbeek. Dus dat is één. En twee, Hooves, dat is tegenwoordig het vak van drummer wat hij tegenwoordig doet. En er was een hele leuke social post van Hooves waarop je Derk Zegwaard zag. Ja, leuk hè, die popronde. Ja, inderdaad, het is een afmattend verhaal. En over bands die voor de tweede keer meedoen, daar mag je dan ook Semita onder scharen. Maar die hebben eerst onder een andere naam meegedaan. In 2024 was dat onder Zuster Zonnebloem. Was niet helemaal de exacte samenstelling zoals die nu is. Maar Semita die besloot om het roer een beetje om te gooien. En Hanne Brunnings heeft dat hier ook in deze uitzending uitgelegd. Dat het over rebranding gaat over de band. En Hanne is ooit nog eens in het grijs verleden bij ons hier in, deze studio geweest. Toen ze zelf een aantal nummers liet horen. Dus dat is alweer een tijdje terug. Nou, we sloten net het tweede uur af met After Elmer met een halve minuut. Maar dit is After Elmer met een nieuwe single. En daar is Bianca Vriend van Ivy Fox te horen. En dat nummer dat heet Tyro.

Nog niet zo gek lang geleden heeft deze Zemma haar EP gepresenteerd in de Okkie. En een van de nummers die op Cut Ties staat is dit Broken One. Ik heb hem vorige week ook al laten horen. Maar ik denk hij is zo mooi, deze track op deze EP, dat ik hem nog een keer laat horen. After Elmer met Bianca Vriend, die hoorde je ervoor met Tightrope. Dan is het toegekomen aan het gesprek met Jana Jorgoe over het album Chamber of Hearts. En we beginnen met A Dream I Fall Into, dan het gesprek en daarachter hoor je het nummer Nest.

0: Het eerste nummer van dat album wat je net hebt kunnen horen, tenminste, het is niet het eerste nummer van het album, want het is het tweede nummer. Dat is A Dream Fall Into van Jana Jorgu. En het album dat heet Chamber of Hearts, die heeft ze afgelopen week uitgebracht. En het is eigenlijk een beetje aan mijn aandacht ontsnapt, totdat ik er in één keer op de social media zag van, ja, ik heb het album uitgebracht. Nou, dus dat betekent bellen en praten met Jana Jorgu. Hallo.
1: Hallo.
0: Ja. En dat is best nog wel heel interessant, want ik weet nog, jaren geleden moesten we dit gesprek min of meer in het Engels voeren. Maar inmiddels zijn tijden veranderd. Je hebt je toch een beetje het Nederlands een beetje eigen weten te maken de laatste jaren.
1: Ja, zeker, ja.
0: Ja, dat is natuurlijk fijn, maar dan het album Chamber of Hearts, want het is een totaal andere album wat we van jou gewend zijn.
1: Ja, ja, dat vind ik ook en ik vind het ook heel fijn dat het anders is dan wat ik vroeger heb gemaakt.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat de vorige albums en nummers waren ook heel belangrijk voor deze album uit te komen. Dus er waren in kleine stappen tot Chamber of Hearts, denk ik. En ja, die is een grotere productie van mij. En het duurt heel lang om alles te schrijven en opnames te maken. Maar ik vond het een heerlijk proces. Ook lastig op sommige momenten.
0: Ja.
1: Maar ik heb heel veel over mezelf geleerd en over de muziek en zo kwam Chamber of Hearts en met een andere geluid.
0: Ja.
1: Ik denk dat misschien op hetzelfde pad met mijn vroegere albums, maar met een andere smaak.
0: Ja, maar hoewel er af en toe bij vlagen ook nog wel de oude Jana Jorgu er toch nog wel een beetje in doorklinkt, hoor, op dit album.
1: Zeker,
0: Dus je helemaal afscheid genomen van het ingetogen of van het wat stevige werk heb je niet gedaan. Het is wel heel ingetogen, dit album, dat sowieso. En dat begon eigenlijk met Dollhouse. Dat was een beetje de aanzet. Ja, Marble Gaze, Chamber of Hearts. Dat waren de daarop opvolgers. Ja, en nu een compleet album uitgebracht. Maar je zegt al, het was ook een reis eigenlijk. Ook een reis min of meer bij jouzelf?
1: Ja, zeker voor mezelf. Want alles die ik schrijf is heel persoonlijk.
0: Mm.
1: En tijdens het schrijfproces van de tekst van Chamber of Hearts, ik vond het heel intens. Want de tekst is heel persoonlijk en intiem, zo te zeggen. En ik moet zeggen dat ik heb meestal heel vaak gehuild tijdens de...
0: Ach.
1: Oh, dat vond ik heel intens, want die had ik niet vroeger en het was een beetje meer afstand, zo zeg maar. Ja, nog steeds heel persoonlijk, maar dit was echt niks.
0: De emotie klinken hier en daar ook in de nummers ook door, hè?
1: Ja. En ik denk dat... Het heeft gegroeid samen met Liar, Dollhouse en daarna Marble Gaze, ook in intensiteit.
0: Ja.
1: Maar het is steeds hetzelfde sfeer, denk ik.
0: Ja.
1: Ik heb niet totaal afscheid genomen van dit geluid van Liar of Dollhouse, maar ik probeer er iets meer te bouwen en ook
0: meer de gevoelige kant van je blootleggen. Maar ik denk ook dat je op een gegeven moment door dit album eruit... Ja, nou, ik zou niet zeggen uit te gooien. Nee, maar uit te brengen. Laat ik het netjes zeggen. Is het voor jou dan op een gegeven moment ook bevrijdend geweest dat je dit dus gemaakt hebt en dat je dus je persoonlijke dingen nu naar buiten gebracht hebt door middel van muziek?
1: Ja, het voelt goed en ook vrij om dit album uit te brengen.
0: Ja.
1: ja, maar ook net zo bijzonder of raar.
2: Ja. Ja.
1: Want ik heb zo lang op dit album gewerkt en nu is hij oud. En ja, dit is hem. Weet je? En dan nu kunnen iedereen naar hier luisteren.
2: Ja.
1: En ja, ik vind het ook raar dat het is, ja, nu oud. En dat is hem. En nu beginnen we met
2: wie
1: live shows.
2: Ja.
1: Het is ook een andere era, maar voor mij voelt ook dat Chamber of Hearts is oud.
2: Ja.
1: Want ik heb de nummers heel vaak gehoord en ja, het is niet iets te nieuw voor mij.
2: Nee.
1: Ik, helemaal, ja, ik heb helemaal zin in voor nieuwe nummers te schrijven en nieuwe geluiden misschien te ontwikkelen.
2: Ja, dat snap ik. Omdat je dus op een gegeven moment, dit is een hoofdstuk wat je afgesloten hebt, dus het is weer tijd weer voor om weer vooruit te kijken. Zoiets.
1: Ja, zeker. Ja. Maar nu voor ja, ik wil ook ja, genieten van Chamber of Hearts en de optredens die we hebben. Maar ja, ik heb altijd zin in naar nieuwe nummers te schrijven.
2: Ja, allicht. En dat vinden wij natuurlijk alleen maar leuk, dat we weer iets kunnen laten horen van je. Dat album wat je dus nu, ja, want je hebt het over dus optredens. Zitten er dus nog optredens aan te komen? Want op het moment dat wij praten is het 12 oktober. En als we een uitzending hebben is het 15 oktober. Maar komen er dus na de 15e oktober nog meer optredens waarbij je te zien en te horen bent?
1: Ja, we hebben een Halloween show bij Okkie op 31 oktober.
2: Ja.
1: Dus dat zou heel groot zijn volgens mij en een heel leuk sfeer met andere bands, vrienden van ons, Dear Omen. En ja, het zou heel leuk zijn.
2: Ja.
1: En daarna gaan we ook naar Akku.
2: In Utrecht?
1: November.
2: Ja, in Utrecht.
1: Ja. Terug naar Utrecht, een stad die, ja, ik heb heel veel liefde voor.
2: Ja.
1: En we hebben ook een andere show in Amsterdam in december, 2 december.
2: Ja.
1: En daarna gaan we terug naar Leeuwarden.
2: Ja.
1: Naar Neushoorn.
2: Ja.
1: Dat heb ik ook heel veel zin in voor, want het is een tijdje sinds ik in Leeuwarden was.
2: Ja.
1: En ja, terug naar Noorden.
2: Ja, want daar, dat weten we nog uit het verleden. Groningen, Leeuwarden, daar bivakkeerde je toen de tijd. Maar goed, dan natuurlijk de afsluitende vraag. Waar is Jana Jorgoe, moet ik goed zeggen, te vinden op het wereldwijde web? Dus op het internet?
1: Op het internet, ja. Je kunt mijn naam opzoeken, Jana Jorgoe. En ik heb mijn eigen website, Instagram, Spotify en ja, alle social media platforms. Leuk te luisteren.
2: Oké. En dan zullen wij dat andere nummer nu laten horen. En dat nummer dat heet Nest.

shoegaze, postpunk, hoe je het noemen wilt. Zit er allemaal in dit verhaal van Jana Jorgoe op het album Chamber of Hearts. Daar heb je net het gesprek van kunnen horen. En dit staat er ook op, dus de track Nest. Daarvoor het gesprek uit hoorde je een andere nummer van. Het is een van de eerste nummers. En dat nummer dat heette A Dream I Fall Into. We gaan weer verder, want we hebben nog wel wat te draaien. Dit heb ik vorige week laten horen. Dat is weer een tip geweest van collega Roy de Smet. Die op maandagavond bij de lokale omroep Volendam, Edam, ook een programma doet tussen 7 en 8. En dat programma dat heet Roy Draait Door. En dit zat er nog niet in. Gewoon boos. En het nummer dat heet The Devil's Still an Angel.

De wierook rock in optima forma. Het is niet helemaal de primeur, want die is afgelopen maandag is hij voor het eerst te horen geweest bij de vrienden van de lokale omroep Volendam en Edam in het programma van Roy de Smet. Daar was hij voor het eerst te horen, deze B-punk van Kathmandu. Het was vorige week had ik het daarover met Donna Marie. En ja, toen leverde dat eerst gefronste wenkbrauwen op bij Frank Bond. Maar uiteindelijk gaat hij overstag en gaat het gewoon een aardige single worden, denk ik. Daarvoor hoorde je Juan Boos, ook uit Volendam, met The Devil is Still an Angel. Overigens, Kathmandu kan je 23 oktober aanschouwen in The Piers. Dat is volgende week vrijdag. En dan komt ook die single uit, dus dat is wel heel erg mooi. Wij mogen hem nu al laten horen. Hetzelfde geldt ook voor dit verhaal, want Jacob D. Edward die hebben we in september hier gehad. Toen heeft hij dat nummer niet gespeeld, maar het staat toch echt op Gold Leaf. En hij had het er zelf al met mij over. Dus het gaat over een auto. Nou, het gaat de titel is een auto, maar het nummer gaat er niet over. Maar het nummer dat heet Lamborghini.

Nieuwe single van Gabby Lieve, die komt morgen uit. To Be Perceived is het. En dat komt van de EP In Times of Absolute Endings. En die EP die komt iets later nog uit. Daarvoor hoorde je Lamborghini van Jacob D. Edward. Daar heb ik ook nog wat over. Want zondag 8 november, schrijf dat ook maar op. En dat is op een zondagmiddag en niet op een zondagavond. Dus dat scheelt ook. Dus je hebt geen reden om te zeggen van ik moet eerder weg, Jaap Koper. Nee, want ik kan gewoon zondagmiddag daarbij zijn. Bij het optreden van Jacob D. Edward, die dan zijn EP gaat presenteren, Goldleaf, waar Lamborghini dus op staat. Nou, dus dat is allemaal het nieuwe materiaal van de King Forward Records. Je hebt ook net Nico kunnen horen in het vorige uur. En ook die single die komt pas veel later. Maar ja, kijk, als je op een gegeven moment groen licht krijgt van het label zelf, dan ga ik natuurlijk niet zeggen van hey, dat gaan wij niet laten horen. Dus zo werkt het dan ook niet. En over die Frank Bont gesproken, hij was gisteren jarig. Dus dat is altijd wel fijn als je dan op een gegeven moment ook nog eventjes daarmee feliciteert. Hè, Frank, dankjewel voor dit hele verhaal. En bij deze natuurlijk graag gedaan. Nou, Alaska, ik zei het al, want het woord is gevallen. Want ook daar maakt Frank Bont nog steeds deel uit. Sterker nog, die band is gewoon nog steeds bezig en bij elkaar. Sinds lange tijd kwamen ze een jaar of wat geleden weer bij elkaar. En in 2025, vorig jaar, hebben ze dat gevierd met nieuw materiaal tijdens een optreden in de Pius in Volendam. Dus dan weet je ongeveer hoe dat in zijn werk gaat. En een van die nummers die ze toen hadden uitgebracht, die moet dus nog ergens gaan komen op een vierde album. En ja, daar wordt heel lang mee geschermd. Maar dan is de vraag, wanneer komt dat vierde album? Dat is voor mij nog steeds een vraag, maar ik denk voor de vier leden van Alaska zelf is het gewoon wel duidelijk. The Sound of Life Passing By ga je horen tot aan het eind van dit derde uur. En ik spreek je volgende week weer met de vrienden van Trashwood, die dan een akoestische versie gaan laten horen. Tot volgende week. Dag. In the evening, I get the feeling.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. Onder hen is ook de machinist van de trein, meldt Frans Info. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Lokale media melden dat het busje op een stilstaande goederentrein botste. Het ongeluk gebeurde op een laadplatform voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. In het busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Voor zover bekend is niemand in levensgevaar. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. JA21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het kabinet instemmen als gemeenten niet gedwongen worden om asielzoekers op te vangen. Asielminister Van der Brink verwacht dat de spreidingswet zonder dwang kan worden uitgevoerd, maar dat is voor JA21 niet concreet genoeg.
2: Dus wij willen nu een toezegging, uiteindelijk van het kabinet, er zal geen dwang worden uitgeoefend naar gemeenten.
3: In welke vorm moet het dan gebeuren?
2: Ja, zwart op wit.

0: geregeld en is het nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en is het nog maar 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Nashville.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Het ongeluk gebeurde op een laadperron voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. Het busje botste op een stilstaande goederentrein. In dat busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Er zijn veel hulpdiensten aanwezig en de goederentunnel is volledig afgesloten. De biografie van de 99-jarige Willem Wilbrink is uit de handel gehaald. Hij kwam vorige week in opspraak vanwege onwaarheden over zijn oorlogsverleden. Hij zei dat hij in concentratiekamp Dachau lijkschouwer was en daar tientallen mensen van de dood heeft gered. Na een publicatie van het Historisch Nieuwsblad bleek zijn verhaal zeer onwaarschijnlijk te zijn. Het boek is op verzoek van de uitgever uit de handel gehaald. Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in Overasselt, waarbij zijn beveiliger werd gedood. Ruim 2 weken later werd hij zelf in Duitsland aangehouden voor drugshandel. Nu hij is overgeleverd, kan hij in Nederland worden berecht. Jan G. wordt in verband gebracht met het drugsnetwerk van Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. 1 voor 1 worden ze weer aangezet als ze veilig zijn bevonden. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Het weer bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13.

0: Can we go thrift shopping?
1: What?

0: Dit is ZFM.
1: ZFM.
0: Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Annette Schuts met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Het ongeluk gebeurde op een laadperron voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. Het busje botste op een stilstaande goederentrein. In het busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. De mobiele eenheid is voor de tweede dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelde met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is hommeles in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze net zoals vorig jaar op oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Ook een jaar geleden zorgde dat voor rellen. Het Israëlische leger doet nauwelijks onderzoek naar eigen aanvallen waarbij mensen om het leven kwamen. Dat blijkt uit onderzoek van de BBC. Volgens de Britse omroep zegt het Israëlische leger naar ruim 250 incidenten onderzoek te doen, maar is daar niks van bekend. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht, maar dat blijkt dus volgens de BBC vaak een loze belofte. Het Israëlische leger zegt in de reactie dat ze alle misstanden serieus neemt en wel degelijk onderzoek doet. Het weer bewolkt en droog. Het koelt 8 naar een graad of 13 vannacht. Morgen zonnig bij ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor de derde dag op rij zijn in Albanië mensen de straat opgegaan uit onvrede met de regering en het onderwijsstelsel. In hoofdstad Tirana leidde dat opnieuw tot opstootjes met de politie. Ook in andere Albanese steden waren demonstraties. Tientallen agenten raakten de afgelopen dagen gewond en meer dan 100 demonstranten werden opgepakt. Studenten in Albanië klagen al maanden over de kosten van het onderwijs en de kleine kans op een baan. Op een perron in de buurt van de Franse ingang van de kanaaltunnel zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een ongeluk met een busje. Het busje reed om nog onbekende reden tegen een stilstaande trein. In het busje zaten op dat moment 19 mensen. Volgens de lokale autoriteiten ging het om vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Voor zover bekend zijn er geen doden gevallen. In Canada zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met 2 stadsbussen. Na de botsing ontstond brand in beide bussen. Volgens Canadese media raakten bij het incident in Calgary zeker 10 mensen ook gewond. 2 van hen zouden er slecht aan toe zijn. Honderden onderzoeken naar dodelijke aanvallen van het Israëlische leger blijven op de plank liggen, blijkt uit onderzoek van de BBC. Ook wordt er niet of nauwelijks informatie over gedeeld. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht. Maar dat is vaak het laatste wat ervan wordt vernomen, stelt de BBC. De mobiele eenheid is voor de 2e dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelden met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is rommelig in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze net zoals vorig jaar op Oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Het weer bewolkt en droog. Het is een graad of 13 vannacht. Later vandaag zon en zacht, daarna regen en 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Canada zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met 2 stadsbussen. Na de botsing in Calgary ontstond brand in beide voertuigen. Volgens Canadese media raakten bij het incident ook zeker 10 mensen gewond. 2 van hen zouden er slecht aan toe zijn. Voor de 3e dag op rij zijn in Albanië mensen de straat op gegaan uit onvrede met de regering en het onderwijsstelsel. In de hoofdstad Tirana en andere steden leidde dat opnieuw tot opstootjes. Demonstranten gooiden stenen en molotovcocktails naar de politie. Die zetten waterkanonnen en traangas in. Ook werden winkels geplunderd en overheidsgebouwen bekogeld. Tientallen agenten raakten de afgelopen dagen gewond en meer dan 100 demonstranten werden opgepakt. Studenten in Albanië klagen al maanden over de kosten van het onderwijs. De mobiele eenheid is voor de 2e dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelden met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen werden aangehouden. Het is hommeles in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze, net zoals vorig jaar, op oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Het Israëlische leger doet nauwelijks onderzoek naar eigen aanvallen waarbij mensen om het leven kwamen, blijkt uit onderzoek van de BBC. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht, maar dat is volgens de omroep vaak een loze belofte. Volgens de Britse omroep zegt het leger na ruim 250 incidenten onderzoek te doen, maar is over de gang van zaken niks bekend. Het Israëlische leger zegt dat ze alle misstanden serieus neemt en wel degelijk onderzoek doet. Het weer bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Later vandaag schijnt eerst de zon geregeld en het is nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en koelt het af naar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.